Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal, een pip tobak.

groot mien kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrin. Mann, wat ik bidore wat ager kan.